Het helemaal ouderlijk huis, toen prinses Margriet en de heer van Vollenhoven het verlieten, op weg naar Veyren voor hun ondertrouw. Langs de weg naar het gemeentehuis was een vroege oranje klant al present. De prinses en haar verloofde wuifden naar het publiek dat zich voor het stadhuis had opgesteld, stadhuis had opgesteld, om... De paarden zijn vermoeid. Het lijkt wel... En wanneer de glazen koets het stadhuis bereikt, breekt zowaar een bleek zonnetje door de grauwe bewolking. Het stadhuis had helemaal ouderlijk huis. Opgesteld om iets op te vangen van de eenvoudige plek om prinses Margriet te...

0: prinses was de bruid. De prinses was de bruid.
1: Maar ze maakte het tevens mogelijk dat auto's het ijs op konden om naar Noord-Holland en terug te rijden.

0: Ben.
1: Ben.
0: Ja, Ben. Wie ben jij?
1: Zo, wat? Ik ben Bert.
0: En ik ben Ernie. In schermen maak ik wel een hele hoop plezier. Want hij is Bert.
2: Ja, dat ben ik ook wel Ernie.
0: Pak nu maar gewoon een potlood of een viltstift en een stuk papier. Zet de stoelen aan de kant en pak ook een overkant.
2: En
0: een pan, een dikje en een vleug. Een schoenen dood, een kammetje met een stukje dun papier.
2: En zo'n piep van de bazen maakt ook een geluid. Ik heb nog zo'n pak en dan zal ik er overblijven als wc-papier op in de stoel.
0: En jij hoor, en mijn rubberinkje doet ook mee, hoor je wel? Zoek van alles bij elkaar, je bekijkt het zelf maar. En ondertussen zingen we die boekje uit.
1: Want ik ben Bert.
0: Goed zo, Bert.
1: En hij is Ernie.
0: En samen maken we een hele hoop plezier. Want hij is Bert.
1: En ik ben Ernie.
0: Nee, ik ben Ernie.
1: Ja, dat weet ik ook, dat maakt me nou niet in de war.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ben Ernie
0: de
1: boer.
0: Zet de stoelen aan de kant en pak ook een overkant.
1: Maar waar is die oude
0: krant? En een pan, een blikje en een fluit. Een schoenen doos, een kammetje met een stukje dun papier.
2: En zo een piep van de ballon maakt ook geluid.
1: Oh, mijn hele ballon geknapt. Maar ja. Wel een mooi geluid, hè. Oh, ik weet nog wat, Ernie. Ik ga uit de keuken de fluit van de fluitketel.
0: Ja, kinderen. We verzamelen allerlei dingen waarmee we leuke geluiden kunnen maken. Want die hebben we zo direct nodig. Dus als je bijvoorbeeld een speelgoedfluit of trompetje hebt, of zo'n pianootje, of misschien staat er bij jullie wel een hele grote echte piano.
1: Ja, en ik heb hier ook nog een busje met een vriend en een stukje houtkraak, een stuiterende knikker en een veel om op te noemen.
0: Zoek van alles bij elkaar, je bekijkt het zelf maar. En ondertussen zingen wij de tieten uit.
1: Ik ben Bert.
0: En ik ben Ernie. Bert en Ernie, dat zijn wij, maar wie ben jij? Nou, wie ben jij daar, die nu naar ons luistert?
1: Hoe heet jij?
0: Dat is nog eens een prachtige naam.
1: Nou,
0: ik wou dat ik zo heette, Bert.
1: Ja,
0: weet je wat we doen, Bert? We zingen nog één keer van Ik ben Bert.
1: Nee, ik ben Bert.
0: Ja, ja, en ik ben Ernie.
1: Ja, maar ik ben Bert.
0: Dus we zingen nog één keer van
1: Ik ben Bert.
0: En ik ben Ernie.
1: Ja.
0: En dan zing jij jouw prachtige naam, jij thuis. Luister je wel? Dan zing jij jouw prachtige naam erachteraan.
1: Ik ben Bert.
0: En ik ben Ernie.
1: Goed zeg, hoe je heet? Zo is het maar net. Ik ben Bert.
0: En ik ben Ernie. En met jou erbij, dan wordt het dolle Bert.